Jou nou tire men ya, se te yon jou soleil. Nou telman konen ke moun isi de men fou repouche nan sak pagade yo. Ou sonje chéri. Nou te fè seman nou batap kite moun gati remen nou. Nou batap jam kwe chéri.